0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk.

0: betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Jos Ubbels, vicevoorzitter van Farmers Defence Force, noemt het niet ver om het dodelijke ongeluk op de A59 direct te verbinden aan het boerenprotest in Den Bosch. Vrijdag kwamen twee mensen om in de staart van de file door tractoren. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden, zegt Ubbels. Een natuurbrand bij de Kroatische badplaats Omis is onder controle, maar heeft een dode en meer dan 40 gewonden veroorzaakt. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie de helft in levensgevaar verkeert. Het vuur verwoestte 1000 hectare bos en olijfboomgaarden. Ongeveer 2000 mensen vluchten naar opvangcentra. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben bij de grens met de Spaanse enclave Ceuta enkele honderden mensen tegengehouden. Volgens Spaanse media kwamen zij vooral uit zuidelijk Afrika. Marokko vreest zaterdag een nieuwe poging van grote groepen Marokkanen om Ceuta binnen te gaan. Daarom zijn veel politie en militairen ingezet. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen omgekomen. Twee mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen lichtletsel op. Een tsunami-waarschuwing is ingetrokken. Ongeveer 2000 mensen trokken landinwaarts. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Een 41-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De rechtercommissaris heeft besloten dat hij langer vast blijft zitten. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merbestraat. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Jos Ubbels, vicevoorzitter van Farmers Defence Force, noemt het niet fair om het dodelijke ongeluk op de A59 direct te verbinden aan het boerenprotest in Den Bosch. Vrijdag kwamen twee mensen om in de staart van een file door tractoren. FDF doet geen extra oproep om snelwegen te mijden, zegt Ubbels. Een natuurbrand bij de Kroatische badplaats Omis is onder controle, maar heeft een dode en meer dan 40 gewonden veroorzaakt. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie de helft in levensgevaar verkeert. Het vuur verwoestte 1000 hectare bos en olijfboomgaarden. Ongeveer 2000 mensen vluchten naar opvangcentra. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben bij de grens met de Spaanse enclave Ceuta enkele honderden mensen tegengehouden. Volgens Spaanse media kwamen zij vooral uit zuidelijk Afrika. Marokko vreest zaterdag een nieuwe poging van grote groepen Marokkanen om Ceuta binnen te gaan. Daarom zijn veel politie en militairen ingezet. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen omgekomen. Twee mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen lichtletsel op. Een tsunami-waarschuwing is ingetrokken. Ongeveer 2000 mensen trokken landinwaarts. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Een 41-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De rechtercommissaris heeft besloten dat hij langer vast blijft zitten. Het slachtoffer werd zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merbestraat. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op

0: NucumanRecycle.com. Cu Nucuman Recycle. Untu nu sta traha, pa un corsou mas limpi.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: zee heb je de best of bites, beats en beach. Kijk Tapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Politievakbond ACP wil met het lokale gezag terugkijken op de handhaving bij boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Aanleiding is het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees in een file achter trekkers. Daarbij kwamen 2 mensen om en raakten 6 mensen gewond. De politie onderzoekt de toedracht nog. Een natuurbrand bij de Kroatische badplaats Omis is onder controle, maar heeft een dode en meer dan 40 gewonden veroorzaakt. 14 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie de helft in levensgevaar verkeert. Het vuur verwoestte 1000 hectare bos- en olijfboomgaarden. Ongeveer 2000 mensen vluchten naar opvangcentra. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben bij de grens met de Spaanse enclave Ceuta enkele honderden mensen tegengehouden. Volgens Spaanse media kwamen zij vooral uit zuidelijk Afrika. Marokko vreest zaterdag een nieuwe poging van grote groepen Marokkanen om Ceuta binnen te gaan. Daarom zijn veel politie en militairen ingezet. Bij een aardbeving met een kracht van 7,7 voor de noordkust van het Indonesische eiland Flores zijn zeker 38 mensen omgekomen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 11 liepen licht letsel op. Een tsunami-waarschuwing is ingetrokken. Ongeveer 2000 mensen trokken landinwaarts. Een 52-jarige man uit Werkendam is vorige week door geweld om het leven gekomen. Een 41-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De rechtercommissaris heeft besloten dat hij langer vast blijft zitten. Het slachtoffer werd zwaargewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij een incident in een woning in Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden. Hij werd onwel toen hij zich verzette bij zijn aanhouding. De politie kwam na een melding over geschreeuw naar de woning aan de Bergstraat. De Rijksrecherche onderzoekt het incident. De Libanese premier Nawaf Salam veroordeelt de Israëlische luchtaanvallen op zijn land. Daarbij kwamen 7 mensen om, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël heeft gemeld infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. Salam zegt dat de aanvallen geen militaire doelen troffen en de poging om Zuid-Libanon te stabiliseren ondermijnen. De Amerikaanse regering heeft Apple opgeroepen geen geheugenchips van Chinese fabrikanten te kopen. Handelsminister Howard Lutnick zegt dat hij Apple daar direct op heeft gewezen. Apple zou interesse hebben in chips van het Chinese CXMT. Voor het delen van productinformatie met CXMT heeft Apple toestemming nodig. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben bij de grens met Ceuta enkele honderden mensen tegengehouden. Volgens Spaanse media ging het vooral om migranten uit zuidelijke Afrikaanse landen. De autoriteiten vrezen ook dat grote groepen Marokkanen de Spaanse exclave binnen willen gaan. Daarom zijn veel politie en militairen ingezet. Politievakbond ACP wil met het lokale gezag terugkijken op de handhaving bij boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Aanleiding is het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees in een file achter trekkers. Daarbij kwamen 2 mensen om en raakten 6 mensen gewond. De politie onderzoekt de toedracht nog. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Erik Hagedoor.
4: En die neemt je mee tot aan de klok van 12 uur met de allerbeste van vroeger.
3: Paradise FM.
2: Met Erik op een trip down memory lane. Het 80s, 90s weekend op Paradise FM.
5: Goedemorgen, oude platenbaas.

0: Paradise FM.
1: Hey, goedemorgen. You Two and I Will Follow openen we dit gezellige programma weer op de zaterdagmorgen. Fijn dat je er weer bij bent. We hebben de allerbeste 80's en 90's voor je klaarstaan tot aan de klok van 12 uur. En af en toe, en ik zou je zeggen dat gaat een paar keer voorkomen, gaan we er ook eentje uit de jaren 70 draaien. Ja, ze zijn allemaal weer binnengekomen op 675-1031. De afgelopen weken. Heel gezellig. Ja, daar zijn we blij mee. Wat ben je aan het doen? Ben je iets leuks aan het doen of echt helemaal niks? Je mag het allemaal laten weten op het wereldberoemde WhatsApp-nummer 675-1031. En als je zegt, joh, zoek het lekker uit met je WhatsApp-nummer, dan doe je lekker niks, blijf je lekker luisteren. De Beach Boys heb ik zometeen voor je met Sloop Johnny B. Maar er is eentje uit de jaren 70 aangevraagd. Sam and Dave in The Soul Man.
0: Paradise FM.

even mee terug in de tijd op mij. 1961 maakte ze hun eerste nummer. Ik zou je zeggen, toen zat ik nog niet eens in het ei. Zo lang geleden was dat. Geweldig om weer terug te komen, terug te horen. En aangevraagd ook op dit machtige station. Ging net even mis, want ik had natuurlijk aangekondigd. Sam en Dave. Maar ja, dat werd in één keer Phil Collins. Ja, dat met dank aan onze regisseur van de techniek, zou ik maar zeggen. Nou ja, dan alsnog maar Sam en Dave uit de jaren 70. Lekker. Zometeen Clamy Fisher voor je met Love Changes. Maar eerst de

kreeg het uitdrukkelijke verzoek om er vooral niet doorheen te praten. Nou, dat is aardig gelukt, dacht ik zo. Hè. Ja. 1997, Jon Bon Jovi en de zijne. Midnight in Chelsea. Aangevraagd door Dave, vriend van de show. Zo ook deze is aangevraagd, Flash in the Pan.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu Erik Hagedoorn.
1: Oh, donders dikke plaat.

twee grote breinen achter deze fantastische band uit Amerika, Supertramp. Roger Hodgson en Rick Davies. En ik ben natuurlijk geen 20 meer. Dat zal ongetwijfeld wel duidelijk zijn. Als je van muziek uit de jaren 70 en 80 houdt, dan zegt dat genoeg. Maar ik zou je wel zeggen dat deze band maakte deze hit in 1977. En helaas treden ze ook niet meer op. Dat doen ze al sinds 2015 niet meer. En dat vind ik toch wel jammer, want ik had er graag bij willen zijn. Dus die kan ik helaas niet meer op de bucketlist afstrepen. Nou, deze wel, want deze man heb ik in het echt gezien. Ooit nog eens in Europa. Was hij lekker aan het draaien op Mallorca, waar ik toen draaide. Leuk man, ja. Sylvester, het brein samen met Patrick Cowley. Ik heb er voor je You Make Me Feel Mighty Real. Deze band maakte deze hit in 1977. En helaas treden ze ook niet meer op. Dat doen ze al sinds 2015 niet meer. En dat vind ik toch wel jammer, want ik had er graag bij willen zijn. Dus die kan ik helaas niet meer op de bucketlist afstrepen. Nou, deze wel, want deze man heb ik in het echt gezien.

eenvoudig. En hoe mooi ook kan de muziek zijn. Brown Eyed Girl Van Morrison. Ik ga je even meenemen naar 4 september aanstaande. Dan loop ik richting Piscadera. En dan ga ik eerst naar het Surdoek. En wat is dat dan? Dat is een stage. En dan ga ik kijken naar Jayon. Vervolgens loop ik naar Sam Cooke stage. En dan ga ik eens even kijken of de heupen nog een beetje werken. Want dan speelt Ruben Blades. Dan één spoor naar het Cecilia. De Cecilia stage. Om de Jacksons te bekijken. En dan, dan wacht ik tot ze beginnen. Steve Lukather en Joseph Williams.

0: Probeer eens voor te stellen. Je gaat naar Toto en ergens in Europa of in Amerika. Dan zit je in een stadion met 30.000 man, 40.000 man. Laatst waren ze nog in Arnhem, bijvoorbeeld. En dan moet je dus, omdat je op afstand zit, op een heel groot beeldscherm kijken. En hier, op Curaçao, vrijdag 4 september, kan je gewoon op 5 meter staan. Ja. Kijk, gewoon meemaken, hoor.
1: Ja.
0: Nou, ik weet niet van jullie, maar ik slaap er al maanden niet van. Ik was een van de eerste die kaartjes had. En ik dacht, nou, die zijn voor Erik. En ik weet niet wat gaat gebeuren op 4 september. Al breekt de P uit. Nou, ik sta daar vooraan, hoor. Op, ja. Om Steve Lukert er maar eens even in de oogjes te kijken. Lekker. Mooie suggestie voor volgend jaar trouwens ook deze. Ride Like the Wind, mega-artiest uit de jaren 80. Christopher Cross met de beste 80s en 90s.

0: Quatre-Vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Quatre-Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-Vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre-Vents.
0: Exacte man.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Ontdek de toekomst van bonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Nederland helpt België met 2 helikopters van Defensie bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De brand woedt in de gemeente Balen en beslaat al 1600 hectare. Het vuur breidt zich nog uit. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden leveren hulp. België vroeg de Europese Unie om hulp. De Libanese president Youssef Aoun en premier Nawaf Salam veroordelen de Israëlische luchtaanvallen op hun land. Daarbij zijn 11 mensen gedood, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen meerdere mensen gewond. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. Volgens Salam waren het geen militaire doelen. Na een aardbeving bij Flores zijn zaterdag meer bevingen gemeld in Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea. In het noorden van Sumatra registreerde het Duitse Helmholtz Centrum voor geowetenschappen een beving met een kracht van 6,4. Bij Flores vielen zeker 40 doden. Bij Papua-Nieuw-Guinea werd een beving van 5,8 gemeld. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben in Den Haag de toegang tot de A12 geblokkeerd. De politie hield de groep tegen bij de tunnelbak van de Utrechtse baan. De rijbanen de stad uit zijn niet toegankelijk en verkeer wordt omgeleid. Burgemeester Jan van Zanen gaf opdracht tot ontruiming. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat zaterdag vanaf 2 uur 's middags het vliegverkeer. Het vliegveld was eerder deze week gesloten door een uitbarsting van de Etna. Vulkanische as kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau is verlaagd. Reizigers moeten controleren of hun vlucht vertrekt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Erik Hagedoorn.
3: Ja, dat doe maar eens, ja.

Goedemorgen muziek. Tom Robinson uit de jaren 80 en Listen to the Radio. Nou, dat mag altijd natuurlijk. En wij zijn er altijd voor je. 24 uur per dag, ja. Op de 1031. En kijken of we een beetje de gezelligheid naar je toe kunnen brengen. Ja. En dat doen we met veel plezier. Want voor het geld hoeven we het niet te doen. Dus een en al hobby hier. Kan je nagaan. Het lijkt wel, ja... Entertainment, zou ik maar zeggen. Ja, hey, goedemorgen. Ja. We blijven een beetje in de jaren 70 en 80 met de Doobie Brothers. En zometeen heb ik voor je Splitsing.

Ja, we krijgen wel eens van die hele grappige plaatjes binnen. En deze is er eentje van. Ja. Dolly Parton, inmiddels alweer behoorlijk op leeftijd. 80 is ze, geloof ik. Ja, 9 to 5 uit de jaren 80. Hartstikke leuk. Als je zegt, nou, ik wil nog een keer meedoen, mag ik ook eens iets leuks aanvragen? Dat kan zeker. 675-1031. Dat is ons WhatsApp-nummer. Het is gratis. Is ook belangrijk, hè, voor de Nederlanders onder ons. Nou ja, wij Antillianen, die kunnen er ook wel wat van. Als er iets gratis te halen is, dan zijn we er ook wel bij, hè? Ach ja, als het gratis is, is het eigenlijk leuk voor iedereen, toch? Ja. De beste jaren 80 en de beste jaren 90. Daar hoor je een samenvatting van. Op de zaterdagmorgen, altijd bij ondergetekend tot aan 12 uur.

een lekkere hit uit de jaren 80. Curiosity Killed the Cat, 1986 om precies te zijn. En Down to Earth hoorde je. Ja, even kijken. Nou, een dikke top 40 hit hoor, uit de tijd. Ja. Ach, leuk om weer terug te horen, toch? We zijn eind jaren 70, begin jaren 80.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren. Van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Mingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servier Frais.

0: Paradise FM. Lekker hoor. Het is geen jaren 90 en ook geen jaren 80, maar ja. Ik kwam binnen op 675-1031 en kan je deze alsjeblieft voor ons draaien? Dit doet ons denken aan de goede oude tijd. En eigenlijk ook nog steeds de leuke de tegenwoordige tijd, sorry. Ik zei nou, u vraagt wij draaien. Wij doen altijd wat onze gasten willen. En soms moet je een beetje de grens van het programma opzoeken natuurlijk. Diverse saus en Chico Loco. Chillen op dan Antillen. Nou, wat heb ik nog voor je staan? Ik heb zometeen Ice House. Uit de jaren 80 een Hey Little Girl. Maar eerst een hele fijne. Ja, ook leuk aangevraagd. De Stylistkist.
1: Met Erik op een trip down memory lane. Het 80s, 90s.

meteen nog eentje wat te draaien. Nou, allemaal weer nieuwtjes zo op de zaterdagmorgen. En die krijg je zo gratis en voor niks mee. Ja. We blijven een beetje hangen in de jaren 80 en dat is altijd leuk. En deze is van The Queen of Soul, Aretha Franklin en The Freeway of Love. Zometeen naar Lennon Miles voor je en John Lennon. Met een hele mooie uit de jaren 80. Woman. Maar eerst Aretha Franklin.

Echte new wave uit de jaren 80. Performed door Icehouse. Ja, die had heel veel van dat soort bandjes in de jaren 80. Een beetje die new wave sound kwam uit Engeland. Deze trouwens uit Australië. Depeche Mode, The Cure bijvoorbeeld, Duran Duran. Oh ja, en The Flock of Seagulls. Dat is misschien nog wel leuk om daar zo

0: Fort Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar vanaf 2 uur 's middags de toegang tot de A12. Activisten werden naar een bus gestuurd. Wie niet zelf meeliep, werd gedragen. Het aantal aanhoudingen is nog onbekend. Nederland helpt België met 2 helikopters van Defensie bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. De brand woedt in de gemeente Balen en beslaat al 1600 hectare. Het vuur breidt zich nog uit. Ook Duitsland, Tsjechië en Zweden leveren hulp. België vroeg de Europese Unie om hulp. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam veroordelen de Israëlische luchtaanval op hun land. Daarbij zijn 11 mensen gedood, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen meerdere mensen gewond. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. Volgens Salam waren het geen militaire doelen. Na een aardbeving bij Flores zijn zaterdag meer bevingen gemeld in Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea. In het noorden van Sumatra registreerde het Duitse Helmholtz Centrum voor Geowetenschappen een beving met een kracht van 6,4. Bij Flores vielen zeker 40 doden. Bij Papua-Nieuw-Guinea werd een beving van 5,8 gemeld. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat zaterdag vanaf 2 uur 's middags het vliegverkeer. Het vliegveld was eerder deze week gesloten door een uitbarsting van de Etna. Vulkanische as kon het luchtverkeer in gevaar brengen. Het risiconiveau is verlaagd. Reizigers moeten controleren of hun vlucht vertrekt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Ben je nou weer bij your buy side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Erik Hagedoorn.
3: Hey, goedemorgen toppers en Erik van de radio. Paradise.

0: Paradise FM.
1: Precies. R.E.M. The One I Love. En daarvoor hoor je The Flock of Seagulls. En Iran.
2: En?
1: Aangevraagd door Ted, Fleetwood Mac en Gypsy. Prachtig. Ik had hem nog niet staan in de lijst, maar dan komt hij zo binnen. Zomaar op 6751031 en dan denk je, ja! Laten we dat maar eens gelijk doen zonder aankondiging. Volledig de lekkere muziek erin. Nou. Mocht je net hebben ingeschakeld, dit zijn de allerbeste 80's en 90's tot aan 12 uur. We hebben nog een leuk rijtje voor je klaarstaan. Allemaal aangevraagd en ook een beetje samengesteld natuurlijk. Ik heb zometeen Soul Sister voor je, maar eerst eentje uit van mijn grote vriend uit Nijmegen, de Frank Boeijengroep.
0: Paradise FM. 80's en 90's weekend.

0: Als je nou eens echt slechte zin hebt, zoals morgens. En je denkt, gatsi. Het is weer zo'n zaterdag. Nou, daar hoor je je toch gelijk vrolijk van,
1: ja.
0: 1988. De mannen uit België. Om precies te zijn, de Soul Sister. Scoorde, ja, eigenlijk, dit was hun grootste hit. En leuk om weer eens eventjes terug te horen. The Way to Your Heart. Zo. We blijven een beetje in de jaren 80, want dat, ja, dat is een beetje waar we goede herinneringen aan hebben.
1: Ja.
0: Pasten we nog in maandje 38, hè? Zoiets. Zometeen Mango Jerry voor je in the summertime, maar eerst Never Gonna Give You Up. Ik heb Rick Ashley voor je.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
0: Dit is Paradise FM.

Ik realiseer me dat dit nummer eigenlijk zo ontzettend eenvoudig is. Er wordt niet in gezongen. En je kunt er gewoon een Grammy Award mee winnen. Nou, Harold Faltermeyer is het gelukt. De in Duitsland geboren topcomponist. Natuurlijk het thema uit Beverly Hills Cop van Axel F. 1984. En ja, de eerste noot. En dan weet je het gelijk, ja. Over de eerste noot gesproken. Deze uit 1984. Die is ook heel erg zo bekend. Lekker. Zometeen heb ik voor je Kansas City en Dust in the Wind.

Lekkere hit uit de jaren 80, Part-Time Love. En daarvoor hoorde je Kansas en Dust in the Wind. En natuurlijk mijn all-time favorite Talk Talk en It's My Life. Zo. Zometeen heb ik Bobby Brown voor je, de Detroit Spinners. En dit is Laura Branigan en The Self-Control. Lekker heet dat 1984 om precies te zijn. Nou, ik hoop dat je het naar je zin hebt gehad. Zie je graag volgende week terug. Maak er een leuk weekend van. Doei!

zit eigenlijk even te bedenken wat ik over dit nummer zou kunnen vertellen. En dan zat ik een part-time lover, is dat niet gewoon een by-side dan? Huh? Stevie Wonder.

0: Waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Italiaanse autoriteiten zoeken in het Como-meer naar een 21-jarige zeiler uit Milaan. De man raakte tijdens een vakantie om onduidelijke redenen overboord en is vermoedelijk overleden. Een speciale onderwaterrobot uit Genua moet het lichaam op grote diepte opsporen. De robot kan tot 300 meter diep duiken. Het land helpt België met 2 helikopters van Defensie bij het blussen van een natuurbrand in de Hoge Venen. Het gaat om een veenbrand bij de Belgische gemeente Balen. Het vuur beslaat 1600 hectare en breidt zich uit. Een Chinook kan met een waterzak duizenden liters water op de brand storten. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeren daar vanaf 2 uur 's middags de toegang tot de A12. Activisten werden naar een bus gestuurd. Wie niet zelf meeliet, werd gedragen. Het aantal aanhoudingen is nog onbekend. De Libanese president Joseph Aoun en premier Nawaf Salam veroordelen de Israëlische luchtaanval op hun land. Daarbij zijn 11 mensen gedood, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Ook vielen meerdere mensen gewond. Israël zegt infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. Volgens Salam waren het geen militaire doelen. Na een aardbeving bij Flores zijn zaterdag meer bevingen gemeld in Indonesië en Papua-Nieuw-Guinea. In het noorden van Sumatra registreerde het Duitse Helmholtz-centrum voor geowetenschappen een beving met een kracht van 6,4. Bij Flores vielen zeker 40 doden. Bij Papua-Nieuw-Guinea werd een beving van 5,8 gemeld. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
6: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Vers Californication hoorde je bij Paradise. Dit is jouw zaterdagochtend met Weekend Vibes. Gezellig dat je er weer bij bent. Ik hoop dat je een lekkere zaterdag hebt. Voor mij is het vooral eventjes even bijkomen. Want de afgelopen weken zijn we veel bezig geweest in ons nieuwe huis. En dat is echt dat ik iets wat ik helemaal onderschat heb. Nou, verbouwen sowieso is een dingetje. Maar de troep, zeg maar, de gipslaag die gewoon op de grond ligt, dat was echt alsof er gesneeuwd had in het huis. Centimeters dik aan gewoon stoffige troep. En nou ja, goed. Zo langzamerhand zie je dan ja, onder het winterwonderlandschap iets moois uitkomen. Dus dat is ook ergens wel weer heel erg satisfying. Ik hoop dat jij een lekker relaxed weekend hebt. Laat eventjes weten wat jouw vibe is via 675-1.

0: All Saints, Never Ever hoorde je in Weekend Vibes.
1: Paradise FM.
0: Ik vroeg je net, wat is jouw vibe dit weekend? En Sandra, die schrijven, zijn net terug van vakantie. Onder andere naar Barbados geweest, waar toen het Crop Over Festival was. Daar heb ik eventjes moeten opzoeken. Dat is het einde van het sugarcane, oftewel het suikerrietseizoen. Daar worden dus allerlei festiviteiten om georganiseerd. Het ziet er echt super tof uit. Ik heb even wat foto's opgezocht. Ja, echt wel gewoon een soort carnaval. Maar dan een hele maand lang doen ze dat. Van 3 juli tot 4 augustus was het dit jaar. Sandra stuurt ook een leuke foto erbij. En wie is daarop te vinden? Niemand minder dan Riri. Ze heeft gewoon Rihanna eventjes in de optocht daar voorbij zien komen. Super tof. Nou, om een beetje die vibes terug te brengen, gaan we natuurlijk ook even naar luisteren. Rihanna, SOS.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Weekend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.
0: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: Avicii samen met Aloe Black. Help me put my mind to rest. En SOS bij Paradise. Een van die twee stond onstage op Curaçao North Sea Jazz 2 jaar geleden.
1: Paradise FM.
0: En logischerwijs was dat Aloe Black, want Avicii was toen helaas al overleden. Maar dat was een prachtig optreden. Mocht je erbij zijn geweest, dan kan je je misschien dit inspirerende stukje onstage ook nog wel herinneren.
2: There'll be some of you who are trying to get to that next level, and you're looking for a little bit of motivation. Well, let this song ring in your head when you are taking that next test, going up for that next promotion, running that next race. This one goes out to you.
0: En toen kwam I'm Gonna Do It My Way. Ja, dat zijn toch mooie stukken om mee te maken. En natuurlijk ook dit jaar gaat er weer van alles gebeuren onstage. Met artiesten zoals Toto, J Balvin, Gent en de Zona de eerste avond. Ja, eigenlijk een hele dikke line-up als je hem helemaal wil zien. Check eventjes de website van Curaçao North Sea Jazz. Daar kom je al die fantastische artiesten tegen. Helaas. Niet deze twee, want ook voor deze twee geldt dat ze allebei ons helaas hebben verlaten al. Queen en David Bowie, Under Pressure, hoor je nu bij Paradise.

Paradise en Supergirl. Ik moet daarbij gelijk denken aan Superwoman. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Paradise FM. Maar ik zit er helemaal in nu. Mijn vriend die wil heel graag de Spider-Man film zien. En dan vind ik ook altijd wel leuk om met hem mee te gaan. Maar dan zegt hij, ja, eigenlijk moet je dan eerst die eerste twee Spider-Man films hebben gezien. Want anders kunnen we niet gaan. Dus ik heb de eerste Spider-Man film gekeken. Aan het begin was er al zoiets dat ik zei, moet ik deze persoon al kennen? Ja, dat je eigenlijk de Avengers moet zien. Ik zei, oké, goed. Dus toen wij mijn ogen gegaan naar Spider-Man film 2, kwamen we daarin. En zei hij, echt na minuut 2 of zo al, ja, je had eigenlijk de Avengers 2 moeten zien. Want dan had je begrepen waarom deze persoon dood is en waarom er een blip is. En één grote chaos aan films. Ik denk dat ik ongeveer 100 films moet inhalen als ik daadwerkelijk goed geïnformeerd de nieuwe Spider-film ga zien. Marvel. Het is een hele wereld die ik langzaam aan het ontdekken hier ben. Heel langzaam, 1% per keer. Want zo mega veel films die daarover zijn gemaakt. Ik ontdek dus Superwoman ook, uit 2012. Daar komen we dan misschien in 2028 een keer aan toe. Zometeen

0: langzaam richting de tweede helft van dit programma gaan. Gaan we ook naar de tweede helft van de maand. Daar hoor je in de tractualiteit meer over. Want we zijn gewoon de tweede helft van de maand binnengekomen. Maar er zijn ook heel veel nummers gemaakt over helften. Daarover straks meer. Ook Diana Ross komt eraan en Emily Sunday.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in Dagterpsa Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or in

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry. We have a

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken tijd 4175 kilo afval en 79242 peuken van de Noordzeestranden gehaald. Stichting De Noordzee noemt het aantal peuken zorgwekkend. De filters bestaan voor 95% uit plastic. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het ministerie noemt de aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar roept de internationale gemeenschap op dringend in te grijpen. Het land helpt België met 2 Chinook-transporthelikopters van Defensie bij het blussen van een veenbrand in natuurgebied de Hoge Venen. De brand in de gemeente Balen beslaat al 600 hectare en breidt zich uit. De helikopters kunnen met waterzakken duizenden liters water uitstorten. Politievakbond ACP wil met het gezag evalueren hoe de handhaving verliep bij boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Op de A59 bij Hees vielen vrijdag 2 doden bij een ongeluk in een file achter trekkers. De Nederlandse politiebond steunt de oproep. Het onderzoek loopt nog. 6 mensen raakten gewond. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Ongeveer 40 activisten die weigerden te vertrekken zijn aangehouden en met een bus naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. Daarna zijn ze vrijgelaten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

vaste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer.

0: Emily Sunday, Beneath Your Beautiful bij Paradise.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Het is de 15 augustus. Dat betekent dat we ons bewegen richting de tweede helft van de maand. In de eerste helft natuurlijk, ondanks dat het een vakantieperiode is, best een hoop nieuws. We hebben natuurlijk de aardbeving in Colombia meegemaakt. We hebben de Pride Week wereldwijd gezien. Heel veel droogtes. Ook die niet alleen in Europa, maar ook in Amerika problemen opleveren. De zonsverduistering, waar heel Europa van in de ban was. En waarbij er nergens meer een eclipsbril te vinden was. Hier op Curaçao een aantal problemen met stroom en water. Ook veel mensen zijn afgesloten het begin van deze maand. Maar goed nieuws voor de mensen die dat nooit meer willen meemaken. Want Starlink moet nu echt in de laatste fase zijn van toestaan hier op het eiland. Goed, welk liedje past bij dat akkefietje? Dat zijn een hele hoop akkefietjes, moet je nu denken. Maar ik bedoel dus met betrekking tot de helften. We zijn de eerste helft van augustus gepasseerd. Dat betekent dat we de tweede tegemoet gaan. En volgens mij zijn er wel een hele hoop nummers gemaakt over de helft. Waar moet jij aan denken? Dat laat je weten via 6751.

0: Kelly Clarkson The Boy Because of You.
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: We hadden het over de helft. We stappen langzaam in de tweede helft van augustus. En ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. We hebben een paar leuke suggesties binnengekregen. Ik ga even doorheen. Optie 1, die komt van

die speelt vandaag ook mee. Met toch eentje die moet terugdenken aan de COVID-tijd. Want toen hoorden we Ali B, Poke en Judeska in anderhalf.

Dat is eigenlijk niet één helft, hè? Ja, er zijn er zelfs drie, anderhalf. Maar welk liedje vind jij het beste passen bij dat akkefietje? Halfway Gone van Lifehouse, optie 1. Half of My Heart van Taylor Swift en John Mayer, optie 2. Of anderhalf, optie 3 van Ali B. Poken en Deska. Laat het weten in de appje naar 6751031 of een berichtje via de Paradise Wem app. Zometeen Michelle Brown.

Between the Eyes. Wax hoorde je bij Paradise. Terwijl we de tweede helft van augustus betreden. En dat doen we met de winnaar van de tractualiteit. Het is niet geworden Half of My Heart van John Mayer. Ook niet genoeg stemmen voor anderhalf van Judeska en Poke. Maar Halfway Gone van Lifehouse is de winnaar geworden. Daarmee heeft Peter gewonnen.

0: uurtje eraan van Weekend Vibes. Maar we gaan natuurlijk nog niet voordat Weekend Waves zijn geweest. Zometeen schuift Mick van de SheShack even aan om de leukste watersport gadgets en locaties door te geven. Inner Circle en Manaa en Shakira hoor je ook.
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de SheShack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.

0: verdad.
1: Maná en Shakira bij Paradise. Mi verdad, hoorde je.
2: Paradise. FM.
1: Het is jouw zaterdagmiddag. Dat betekent dat we volledig het weekend induiken. Dat doen we met Weekend Waves met Mick van de C-Check. Hey Mick Pontardi.
3: Hey, goedemiddag. Alles goed?
1: Zeker. Met jou?
3: Ja, ook goed. Het is natuurlijk weer weekend, dus allemaal leuke plannen.
1: Wat voor plannen heb je zelf?
3: Ik heb zelf lekker ontspannen plannen, dus ik ga niet zo actief zijn dit weekend. Maar wat ik heb voorbereid is toch iets actiever.
1: Oké, ik ben benieuwd.
3: Dus dit weekend gaan we met een speciaal full-face snorkelmasker van Ocean Reef gaan we snorkelen. Maar dan niet op de manier die je gewend bent, maar gewoon... Ja, totaal nieuw eigenlijk.
1: Oké. Okay.
3: Het is een snorkie-talkie heet het.
1: Oké. Okay.
3: Dat zegt eigenlijk al genoeg, denk ik. Daarmee kun je met een soort walkie-talkie-systeem onder water met elkaar communiceren tijdens het snorkelen.
1: Dus echt dat moment dat je naar je partner wil zwaaien en zegt... Hallo, kijk hier. Daar heb je die gekke armgebaren niet meer voor nodig. Dan praat je gewoon tegen hem direct in zijn oor.
3: Ja, hoe vaak heb je al wel niet iets willen aanwijzen dat je dan weer te laat bent en dat ondertussen het dier alweer doorgezwommen is? Ja, dat heb ik wel eens gehad.
1: Ja.
3: En dit lost dat op.
1: Kijk, fantastisch. En heb je dit zelf al uitgeprobeerd?
3: Ik heb het uitgeprobeerd. En het is best wel gek voor de eerste keer om iemand te horen praten onder water.
1: Ja.
3: Maar wat je dus hebt, is je hebt een soort zendertje naast je oor. Dat is de speaker. Maar als je dan op dat dingetje drukt, dan wordt het een microfoon en dan kun je gewoon praten in dat full face masker. En omdat je mond vrij is, kan dat gewoon.
1: Ja.
3: En dan ontvangt je partner dat.
1: Schrik je af en toe niet helemaal kapot aan het begin? Dat je denkt, iemand begint opeens in mijn oor te tetteren.
3: Ja, en vooral normaal ga je dan snorkelen om juist niemand te horen.
1: Ja.
3: En dan, nu hoor je in één keer weer mensen praten. Ja, dat is wel even wennen.
1: Je moet het niet doen met mensen die je normaal al te veel vindt praten. Want dan hoor je dat om de 5 seconden. Oh, kijk daar.
3: Het voordeel, dan heb je ook een ander kanaal. Dus je hebt ook 4 kanalen, dus je kan dan wisselen van kanaal en dan heb je diegene niet.
1: Kan iemand gewoon even afzetten. Oh, dat is een hele goede optie in het leven überhaupt. Iemand uit kunnen schakelen door hem gewoon op een ander kanaal te gooien.
3: Ja, precies.
1: Ja, dit is heel
3: dan moeten we natuurlijk nog een goede plek om dit te gaan ontdekken.
1: Ja.
3: Deze week heb ik een speciale Secret Island Find bij Lagoon.
1: Oké. Okay.
3: Lagoon is natuurlijk niet zo heel secret. Maar als je gaat snorkelen, kun je uitzwemmen. Net buiten de twee kliffen, zeg maar. En dan naar de linkerkant, daar vind je een soort grot onder water. Waar je omheen kan snorkelen.
1: Super gaaf. Ja, ik weet wel, langs Lagoon, langs die gewoon klifwallen eigenlijk, kun je ook al super mooi snorkelen. Maar dan moet je dus eigenlijk nog net een tikje verder naar links en achter.
3: Ja, net een klein stukje verder. En dan ga je naar links en dan kom je een soort grot tegen. Supermooi.
1: Nou, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Dus voor mij ook een mooie secret onthuld bij deze.
3: Ja. En verder hebben we natuurlijk nog steeds onze maandspecial voor de duikers. Die 15% korting krijgen op hun regulators en BCD bij de C-Check. En we zijn nog open vandaag tot 5 uur.
1: Kijk eens aan. Een mooi moment om het weekend in te gaan duiken, denk ik. Mick, dank je wel.
3: Dankjewel en tot volgende week.
1: Tot volgende week. Ajo.
3: Doei.

Michelle Branch bij Paradise. Mij zie je sowieso niet, tenzij je meekijkt op de camera via paradisefm.cw. Maar dan zie je me zo meteen ook niet meer, want ik ga er vandoor. Morgen natuurlijk weer een nieuwe editie van Weekend Vibes. Tussen 12 en 2 schuif ik weer gezellig aan. Zo meteen hoor je Bruce Springsteen. En eerst is dit Rupert Holt.

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken tijd 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden gehaald. Stichting De Noordzee noemt het aantal peuken zorgwekkend. De filters bestaan voor 95% uit plastic. Qatar houdt Israël verantwoordelijk voor het toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het ministerie noemt de aanvallen een grove schending van het internationaal recht en VN-resoluties. Qatar roept de internationale gemeenschap op dringend in te grijpen. Het land helpt België met 2 Chinook-transporthelikopters van Defensie bij het blussen van een veenbrand in natuurgebied de Hoge Venen. De brand in de gemeente Balen beslaat al 600 hectare en breidt zich uit. De helikopters kunnen met waterzakken duizenden liters water uitstorten. Politievakbond ACP wil met het gezag evalueren hoe de handhaving verliep bij boerenacties op snelwegen richting Den Bosch. Op de A59 bij Hees vielen vrijdag 2 doden bij een ongeluk in een file achter trekkers. De Nederlandse politiebond steunt de oproep. Het onderzoek loopt nog. 6 mensen raakten gewond. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Ongeveer 40 activisten die weigerden te vertrekken zijn aangehouden en met een bus naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. Daarna zijn ze vrijgelaten. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddie Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jetten opende het defilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de Straat van Hormuz, dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doelwit. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno. Arrivederci.

103.1 FM. Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Tasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com. Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddy Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jetten opende het défilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doelwit. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcurazao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddie Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jetten opende het défilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de Straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doelwit. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Yountville Beach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Migudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
3: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddie Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jetten opende het defilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de straat van Hormuz, dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doellid. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero con hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Este man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Bovaren, nota completo, si un six pack de hertogjan pa $20.79.
3: Gezellig!
4: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: in het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.